0: voor naar Wisten.
1: Mooi voor hè.
0: Ik heb natuurlijk niet even al een goede tekst.
1: Tevoren.